0: Nee, geen seconde.
1: Ja.
0: Nee, ik vind het wel een goede idee, maar dat is de verzameling.
1: Nee, ik ben een kopie.